0: Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

donde abriremos el corazón y lo llenaremos de...

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor drone-onderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en

0: gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente drone-aanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachten vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de

0: Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv...

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Breda nu. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
3: Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenviel van

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie.

0: opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van twee Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: I'm from the east side of America, where we choose pride over character.

stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van ondernemen.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Sleek de morgen, verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Breda.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. Gisteren werd de zuidelijke brug, die een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen van de stad vormt, ook al geraakt door droneaanvallen. Hij is nu volledig gestremd. Vannacht werd ook een flatgebouw getroffen. Er brak brand uit en één persoon kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd.

0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch? You want me to forget you.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycled.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda nu. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar.

0: weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ah.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Oh ja, yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het leraartekort, de grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dama. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft

0: tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: What if time shows I'm gonna be someone so close to who I wanna be?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Luik richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en twee landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. President Trump dreigt ondertussen met nieuwe aanvallen op Iran. In het tijdschrift Time meldde hij gisteren een recent Iraans voorstel voor een staakt het vuren te hebben afgewezen. Dat vond hij niet goed genoeg. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, de grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen IJsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Waarschijnlijk gaat het nog tot 1:30 duren. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder staan de files op de A4 naar Antwerpen bij Bergen op Zoom. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopend Paterdorp een 30 minuten vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: watching.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A58 is een ongeluk gebeurd van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp nu 13 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Reda nu. Ja, met Leanne Rimes. Die heeft gewoon een lastig jaar achter de rug. In het voorjaar liep ze ernstige gezondheidsproblemen op tijdens haar 30 Years of Blue Tour. Ze liep een besmetting met COVID-19 en keelontsteking op, wat haar stembanden en keel beschadigde. En ze is alweer een beetje opgeknapt, dus het gaat weer de goede kant op met de zangeres. Dit is Breda nu, tot aan 5 uur met de middag van Breda. Met zometeen Gabri Ponte, Lumix en Precioso met Thunder. Nu de Bauza, die grote hit van dit moment. Dit is Magnet.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Gabri Ponte, Lumix en Prezioso hier in de middag van Breda. En Thunder is vandaag dus vrijdag 2 oktober. En op 2 oktober 1988 gaven de Dolly Dots hun afscheidsconcert in Escape in Amsterdam. De groep had eerder dat jaar aangekondigd te stoppen. Het bleek echter niet het definitieve einde. In 1998 kwam de Dolly Dots opnieuw samen. Later volgden nog verschillende reunies. En op 2 oktober 1989 begon RTL Veronique met uitzenden voor het Nederlandse publiek vanuit Luxemburg. De zender werd een jaar later omgedoopt tot RTL 4. En zo heet het altijd nog steeds. Dit is Breda Nu. Tot aan de klok van 5 uur is dit de middag van Breda. Met zometeen muziek van UB40 met I Got You Babe. Nu eerst U2. Sometimes you can't make it on your own.

opkomende sterren, hè? Op Nederlandstalig gebied. Je hoorde Band met Parachute. En daarvoor nog een klassieker van UB40 met I Got You Babe. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten, hè? Ga ervoor naar onze website www.bredanu.nl en laat even weten welk klassieker jij bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80, 90 of de zero jaren wilt horen in de middag van Breda. Zometeen rond 2:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu in de Breda Nu Nieuws Update. Voor die tijd nog Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dua Lipa en Love Again in de middag van Breda hier op Breda Nu. En na het belangrijkste nieuws uit Breda hoorde je ook nog Jussen Door en Ene Cherry en 7 Seconds. Fijn dat je ook op deze vrijdag weer luistert naar Breda Nu. Zometeen hoor je muziek van Christina Aguilera, Dirty. En dit is Summer, met een laatste hit. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Ah, dirty. Too dirty to clean my act up. You ain't dirty, you ain't here.

Klassieker van de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Eindelijk is nieuws over de Simple Minds, want op 29 januari volgend jaar verschijnt hun 19e studioalbum. En ze gaan weer op tournee, want ze bestaan 50 jaar. En ze nemen dan ook de heren van Level 42 mee, dus zeker de moeite om te gaan kijken. Het heet de V-Tour, dus hou het allemaal dus in de gaten. Ze staan ook weer in de Ziggo Dome in Amsterdam op vrijdag 30 april volgend jaar en zaterdag 1 mei. Dit is het Breda Nu. We gaan zo meteen op richting het nieuws van 3 uur. En dat doen we met de plaat van The Plain With Tees. Dit is Hey There Delilah. Hey.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De FIOD heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met btw doorverkocht, zonder dat netjes met de belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Mac en Leo Sayer, het was de remake van die grote hit uit de jaren 70 door de Thunder in My Heart. En het werd een grote hit in 2006 in deze versie. Fijn dat je luistert naar Breda nu. We zijn er nog tot aan 5 uur met de Melk van Breda. Met zometeen Hannah, May en Maxime. Ik wil dat je liegt. Dit is de nieuwe Miley Cyrus.

maar 50 jaar. De zanger Don McLean van Crying en Vincent. Nou, die wordt vandaag 81 jaar. En ook jarig is vandaag Sting. Zijn echte naam is Gordon Matthew Thomas Summer. Hij wordt vandaag 75 jaar.

0: Annemee samen met Maxime en Ik wil dat je liegt.
1: Dit is Breda Nu.
0: En dat was op deze vrijdag de 2e oktober. Jarig vandaag zijn onder andere Ruud Veldkamp, de Nederlands acteur in het verleden van In Goede Tijden, Slechte Tijden natuurlijk, wordt 37 jaar. Winston Gerstanovic wordt van

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Lunchpuntje op deze vrijdagmiddag hier op Breda Nu. Je hoort de Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Zometeen op Breda Nu hoor je de Cranberries met Zombie. En dit is een nieuw geluid van Lenny Monsoon. Dit is Wrecking Ball.

Populaire band was het in de jaren 90, hè? De Cranberries, bij de zang van Dolores O'Riordan. Ja, ze overleed al in 2018, maar dit was wel het grootste succes, hoor. 1994, je hoorde Zombie in de middag van Breda. Zometeen is weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. Vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu. Tot die tijd, nog Euro. Dit is de Final Countdown.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Kelly Clarkson in de middag van Breda en Because of You. En na het belangrijkste nieuws uit Breda hoorde je nog Martin Garrix en Bono and the Edge en We Are the People. Zometeen op Breda nu hoor je Anita Meijer met de klassieker Why Tell Me Why. Nu eerst hier van Stella Lefty. On a

Miley Cyrus hier op Breda Nu in de middag van Breda en Midnight Sky. Zometeen is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat horen ze rond 4 uur hier op Breda Nu. Weer is nog de Fredo's Down. Terug naar 2003. Here Without You.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samen.

0: met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen. En dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Hoogverheide ook 10 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof ook 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Tilburg Centrum Oost is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tijd 10 minuten in de file bij knooppunt Hooipolder. 20 minuten op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Hightech Campus en Eindhoven Centrum is de vertraging nu ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Ja, het waren gouden tijden voor Shania Twain rond 1999. Want toen scoorden ze de ene hit naar de andere. Dit was That Don't Impress Me Much. Dat was aan het begin van de middag van Breda. En dat was voor deze vrijdagmiddag. We gaan ons langzaam opwerken naar de laatste uurtjes van je werkdag. Of misschien ben je al bezig aan je vrijdagmiddagborrel. Je hoort nu Bruno Mars op Breda nu. Met All My Soul.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

nu talent wat boven is komen drijven. De zangeres Danique. En je hoorde tijdloos in de middag van Breda. En daarvoor nog de klassieker van Cashin uit 2001 met Hard You. Zometeen is natuurlijk weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. En dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. Nu tijd voor muziek van B.O.B. en Hayley Williams. Dit is Airplanes.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt De Hocht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo hoorde je zojuist hier op Breda Nu en Driver's License en daarvoor nog de Spice Girls. Ja, het was een nummer wat eigenlijk een A en B kant had. De ene kant was zijn mama en de andere was dat nummer wat je zojuist hebt gehoord. Who do you think you are? Je hoort het allemaal hier in de middag van Breda, hier op Breda Nu. Met zometeen tot

Alex Warren en Before You Leave Me hier op Breda nu. Ja, het is vrijdag, dus vanavond kun je ook weer luisteren naar de Van Helden Hitshow. Arjan van Helden is er tussen 7 en 9 hier op Breda nu. Gevolgd door het programma Weekend Boost tussen 9 en 11 uur. Dat is de vrijdagavondprogrammering hier op Breda nu. Wij spreken elkaar weer komende zondagmiddag voor Sunday Vibes. En anders weer volgende week van maandag tot met vrijdag tussen 2 en 5 voor de middag van Breda. Ik wens je nog een hele prettige vrijdagavond.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen is de vertraging 35 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam een kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Hooipolder is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: time.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en Everdingen is de vertraging 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Knauwpunt-Kerensheide 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging ook een kwartier. Op de N288 Vlissingen-Westkapelle sta je in de file tussen Biggekerken en Westkapelle. Daar is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jette. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jette noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Roosteren en Eurmond is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel is de extra reistijd een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A58 de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: De radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: don't call me up.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
2: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 50 minuten. Staat een vrachtwagen met pech, daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indië vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oost-Indië erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De businessclassstoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden... en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 1 uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. De Amerikaanse en Australische ambassades in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia schorten hun diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade sluit zelfs de deuren. De maatregel volgt vlak voor de presidentsverkiezingen van komende zondag, waar president Lula het opneemt tegen de zoon van oud-president Bolsonaro. Lula waarschuwde eerder al voor buitenlandse inmenging in de verkiezingen. Ook de Nederlandse ambassade ligt in hetzelfde getroffen gebied. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. En volgens experts zijn Nederlanders datalek moe geworden en zien ze er de urgentie niet meer van in. De digitale rechtenorganisatie Bits of Freedom noemt dat laks, omdat de gevolgen voor kwetsbare groepen groot kunnen zijn. Geen enkele gedupeerde klant van thuisbezorgdienst Flink is ingegaan op de crypto-eis van de hackers na de grote cyberaanval. Daaruit blijkt dat het rechtstreeks afpersen van consumenten nauwelijks werkt. Maar de experts waarschuwen wel om scherp te blijven op identiteitsfraude. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor 10.000 euro per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Topbankiers luiden de noodklok over de opkomst van autonome AI-agents in het bankwezen. Deze slimme assistenten kunnen ieder spaargeld automatisch overboeken naar de hoogste rente en dat dreigt te leiden tot een gigantische bankrun. Volgens de Bank of England en economen kan dit traditionele banken leegzuigen en het hele financiële systeem ontwrichten. Centrale banken roepen overheden daarom op om nu in te grijpen en veel strengere regels op te leggen voor kunstmatige intelligentie. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. En de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, eist dat Nicaragua alle oppositiepartijen weer toelaat tot verkiezingen en de politieke gevangenen vrijlaat. De Noord- en Zuid-Amerikaanse lidstaten dreigen met stevige maatregelen als president Daniel Ortega zijn verbod op de oppositie niet terugdraait. De Verenigde Staten spreken van een gevaarlijke dictatuur op het westelijk halfrond. Nicaragua stapte vorig jaar zelf al uit de OAS en zoekt sindsdien juist toenadering tot landen als Rusland en China. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Het verkeer dan van de ANWB. Op één plek staat er op dit moment file in Nederland. Dat is op de A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar heb je 10 minuten vertraging. En vanaf het spoor komen ook diverse meldingen. Treinen tussen Rotterdam en Breda die rijden via een andere route vanwege een systeemstoring. En dat is rond 9:45 afgelopen naar verwachting. Nou ja, dan krijg je in ieder geval Dordrecht eventjes te zien. En verder nog de liften op station Breda. Van de lift tussen spoor 5 en 6 is op dit moment niet bekend of deze wel of niet werkt. Mogelijk sta je daarvoor gesloten deur.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Let's go dancing.

Yes, 9 uur geweest. Weekend Booster op je radio tot aan 11 uur. Met een rammetje vol programma vandaag. We beginnen met Clapton, Beautiful Times. Don't be sad, it's time you need to move on.

Je weekend is begonnen met Claptone. Beautiful Times hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda nu. En Silk daarvoor met Gotta Move On. Het is 9:10 en deze Weekend Boost zit rammetje vol, kan ik je vertellen. Misschien heb je het al voorbij zien komen op onze socials. Weekend Boost _radio. Misschien is jouw weekend ook wel rammetje vol. Heb je toffe dingen op het programma staan? Wil je iets delen? Dan bij deze de oproep dat eventjes met mij te delen. Dat kan via de website van Breda nu, waar je naar de radio ook kunt luisteren. Daar zit een hele grote knop. App de studio. En dan kun je gratis een berichtje naar de studio sturen. En dat werkt ook via de gratis app die je kunt downloaden natuurlijk. Nou, wat zit er vandaag dan allemaal in het programma? Straks om 9:15 bel ik met Lau. Die heeft een heel vet feest, kan ik wel zeggen. Ik ben er even alvast langs gefietst. Een woonkamersetting en een

rond. Eerder vandaag sprak ik al met Rick Peters over de Smash Club. Wat ze kunnen gaan verwachten allemaal de komende tijd. En noem het allemaal maar op. Kortom, een ramvol programma. Dus is het even lekker om op adem te komen. En dat kan perfect, hè, met deze classic van Nelly. Dit is Ride With Me.

Nelly en Ride With Me hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda nu. En op dit moment probeer ik Lau even te pakken te krijgen. Die is op dit moment heel erg druk bezig met een feest in woonkamer setting. Het zag er al heel tof uit. Buiten stond ook al hordes mensen. Op dit moment gaat het nog heel eventjes niet lukken. Ik probeer het zo meteen gewoon nog even. Dan in die tussentijd gewoon Will Smith op Weekend Boost. Tijdens Weekend Boost op Breda nu. Zo moet ik het zeggen. En dan probeer ik het zo meteen gewoon nog eventjes. Get in jiggy with it. What?

0: Ze noemen hem ook wel de Fresh Prince of Bel-Air, volgens mij. Het is in elk geval Will Smith. Getting jiggy with it tijdens Weekend Boost op Breda nu. Gestart lekker met flink wat houseklappertjes en toch wat meer naar de relaxtere stijlen. En dat is niet geheel toevallig. Op dit moment is er een heel tof feest in Breda. Nog net even 3 kwartier gaande in het centrum. Eigenlijk heel intiem aanvoelend feest in woonkamersetting midden in de stad. Iemand die daar alles van weet, die dat ook georganiseerd heeft natuurlijk, is Laurens. Goedenavond.
1: Hi.
0: Hey, even om mee te beginnen. Hè. Dat feest bij jou in de woonkamer, wat eigenlijk een lege winkel is. Hoe ben je op dat idee gekomen?
1: Ik ken die mensen toevallig die dit winkelpand beheren. En zij zeiden tegen mij, van, zou je dit een keer tof vinden om hier iets in te doen? En toen dacht ik, nou, dat zou ik wel tof vinden. Dus op die manier is dat idee een beetje in mijn hoofd gaan groeien en ben ik tot dit gekomen, zeg maar.
0: Ja, maar ze kwamen eigenlijk naar jou toe van, joh, ik heb een plek, kun je iets vets organiseren?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hadden gewoon een gesprek. Ik was daar van plan om even een koffietje te komen doen en toen in dat gesprek is dat ontstaan, zeg maar.
0: Oh, wat tof, hé. Hey, en het feest heet The Boy Next Door. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik had een tijdje geleden sprak ik met iemand en die zei tegen mij van, jij bent eigenlijk de letterlijke versie van The Boy Next Door, als in, je ziet eruit als een normale, doodnormale jongen, wat zeg maar je buurjongen had kunnen zijn, dus The Boy Next Door. Waarvan je niet verwacht dat hij dus vette muziek zou maken of vette dingen zou doen. Dus op die manier dacht ik van, oh, The Boy Next Door, dat is vet, daar wil ik iets mee doen. En zo is dat idee een beetje ontstaan, zeg maar.
0: Ja, precies. En even voor ons beeld, hè. Wat feestjes nu nog gaande in de Sint-Anna-straat. Je loopt daar langs. Ja. Dan zie je ineens een hele horde mensen. Dus dan kun je een beetje beschrijven hoe het er op dit moment aan toe gaat. Hoe het er nu uitziet daar.
1: Ja, zeker. Ik ben net klaar. En de lichten zijn mooi gedimd nu. En iedereen staat nu even buiten. Lekker met elkaar te kletsen. Het loopt eigenlijk gewoon tot en met de overkant van de straat. Staat het helemaal vol. Dus het is een gezellige club mensen die bij elkaar is gekomen vanavond.
0: Tot de overkant inmiddels, joh. Ik was net nog even langs gefietst en toen stond er al een...
1: De overkant, dan de tegenover, zeg maar. Ja, niet de hele straat.
0: Nee, precies. Je kunt er inderdaad nog wel even langs. En, en hoe ziet het er dan uit? Want dan loop je langs dat winkelpand. En dat is gewoon ruimte met de DJ-boot en alles erin. Hoe moet ik het voor me zien?
1: Nou, ik heb vanochtend heel vroeg de moeite genomen om met een paar vrienden van mij alles om te bouwen. En ik heb gewoon heel veel meubilair uit mijn studio en uit mijn woonkamer gepakt, eigenlijk. En die heb ik daar weggezet. Gewoon precies op dezelfde manier als bij mij thuis. Dat het gewoon lekker cozy aanvoelt en het dicht bij mezelf staat, zeg maar. En daar heb ik dan een DJ-boot ingezet met speakers. En ik heb net gewoon op de speaker zelf gestaan tijdens het optreden, zeg maar. Mm-hmm. That's it eigenlijk. Het is gewoon letterlijk een woonkamer in een winkelpand met een DJ-boot inderdaad.
0: Gewoon één op één een kopie van je woonkamer. Ik vroeg me nogal af wat er allemaal bij komt kijken. Maar dan in ieder geval 2 keer een verhuizing op een dag, denk ik.
1: Zeg je?
0: Er komt dan in ieder geval 2 keer een verhuizing bij kijken. Als je je hele woonkamer daar naartoe moet brengen en dan ook weer terug. Dat is dan weer het nadeel, denk ik, dat er weer terug moet.
1: Ja, dat is wel het nadeel. Ja, ik ben vanochtend heel vroeg opgestaan om al mijn spullen te verhuizen. En ik denk dat wij zo meteen nog lekker een drankje gaan doen. Maar morgenochtend moet ik dus wel even door de kater heen om alles weer terug te verhuizen.
0: Ja, precies. Hey, en van iedereen die daar nu op af is gekomen, wat waren zo een beetje de reacties die je kreeg? Wat merkte je daar een beetje?
1: Ja. Alleen maar positiviteit. Ik had ook net toevallig tijdens mijn show op het begin aangegeven dat ik best wel zenuwachtig was. Want als ik iets zelf organiseer, dan vind ik het toch altijd net iets wat spannender, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb zoveel lieve reacties gekregen net na het optreden. En ook tijdens. Iedereen deed superleuk mee, maakte heel veel geluid. Dus ik denk dat ik geen betere reacties had kunnen ontvangen dan dit.
0: Ja, tof man. Hey, even nog wat anders ook, want je bent zelf natuurlijk ook artiest. Hip-hop artiest, rapper. Ja, hoe kan ik het beste beschrijven?
1: Ja, rapper en producer. Ik rap en ik maak mijn beats ook zelf. Dus ik doe eigenlijk alles zelf. En hip-hop artiest zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en in dit geval heb je ook samengewerkt met Morris en Jeroen Antoine met je nieuwe track, Dicht bij mezelf. Kun je wat vertellen over die track?
1: Ja, zeker. We hadden een schrijverskamp bij 162 Studios. Dat is een soort van collectief van de artiest Ares, waar ik bij aangesloten zit. Mm-hmm. En daar heb ik Morris eigenlijk een soort van leren kennen. Alsof ik kende hem wel al van naam, maar ik had hem nooit echt goed gesproken. En Ja, we zijn toen toevallig bij elkaar in dezelfde studio beland op dat schrijverskamp. En toen klikte het gelijk zo supergoed. Dat we gewoon, dat is letterlijk het eerste nummer dat we ooit samen hebben gemaakt. En de eerste minuten samen in de studio. En Jeroen die was daar toevallig ook bij. Die kwam later die middag aan. Die hoorde dat en die zei gewoon van, yo, ik wil hierop. En toen is die track gemaakt.
0: Ja, precies. En dan zit je bij elkaar. En dan ben je bezig. Hoe komt dan dat uiteindelijk tot een track? Hoe gaat dat proces bij jou? Of bij jullie in dit geval?
1: In dat geval begon ik met de beat. Dus ik had eerst gewoon een beat gemaakt. Eigenlijk ook een beetje met het doel dat ik gewoon voor Morris een beat ging maken. En toen zei ik tegen hem van, joh, ik vind hem best wel vet. Zou ik er zelf ook op mogen springen? Ik zei, ja man, let's go. En toen hebben we gewoon allebei onze verses geschreven. En daarna is Jeroen erbij gekomen. Dus eerst de beat en toen alle stemmen, zeg maar.
0: Ja, precies. En over die verses, zit daar nog een verhaal achter? Wil je daar nog iets mee vertellen?
1: Ja, Morris en ik hadden een gesprek eigenlijk tijdens het maken van het nummer, tijdens het maken van die beat vooral. Omdat we elkaar dus ook nog nooit eerder echt goed hadden gesproken. En we hadden het gewoon over wat we zelf als artiest graag wilden doen. En dat we het eigenlijk wat simpeler willen houden en het gewoon dicht bij onszelf willen houden. Ja, het klinkt zo cliché, maar door dat gesprek is uiteindelijk die titel ontstaan. En toen zijn we op basis van die titel, zeg maar, gaan schrijven.
0: Ja, tof. Hey, ik heb hem klaarstaan. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, zeker weten.
0: Dan ga ik hem nu...
1: Dames en heren, dit is...
0: Komt-ie.
1: Dames en heren, dit is Dicht bij mezelf van Lau, Morris en Jeroen Antoine.

0: De nieuwste track van Lau Morris en Jeroen Antoine. Dicht bij mezelf hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda nu. En ja, net natuurlijk over dat feest in huiskamersetting. Mocht je nou zoiets hebben... Shit, ik heb dit gemist. Nou, dan heb ik goed nieuws. Het gaat zeker niet de laatste keer zijn. Zei Laurens nog net, even buiten de uitzending. En er komen dus vervolgedities aan. Hou dat in de gaten via zijn socials. @zegmaarlau op Instagram. En dan hoef je in elk geval niet de volgende editie daarvan te gaan missen. 9:30 is het op dit moment. Tijd voor de Breda Update. En daarvoor aangeschoven op dit moment Tijmen Moelker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederland. Bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Het weer dan van Weerplaza. Vaak is het wisselend bewolkt met zon en enkele wolkenvelden. Maxima liggen rond een graad of 20 en daarbij staat dan weinig wind. Na het weekend wordt het wat warmer en dinsdag lokaal 22 tot 23 graden. Daarna zijn enkele buien mogelijk en neemt ook de wind geleidelijk toe. Aan de 20 graden komen we later volgende week niet meer. En goed, dan is het nu tijd om te gaan kijken op de weg. Staan er op dit moment nog files? Eentje staat er op dit moment, dat is op de A12 vanuit Duitsland richting Arnhem tussen de afrit Beek en Zevenaar. Daar kom je in 10 minuten vertraging terecht. Op het spoor, ook daar zijn op dit moment vertragingen. Eentje tussen Rotterdam en Breda, dat heeft daar te maken met een systeemstoring. Treinen daar rijden via een andere route en naar verwachting duurt dat tot ongeveer 9:45. En voor wat betreft de liften op het station van Breda, van de lift op spoor 5-6 is op dit moment niet bekend of dat deze wel of niet werkt. Dus er bestaat een kans dat je daar voor gesloten deur komt te staan.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Brede, nu Weekend Boost met Intended. En daarvoor Fat Sync met Glory to the Rhythm. 9:50 is het inmiddels geworden. Je luistert naar Weekend Boost. En tot aan 11:00 ben ik er voor je bij in deze jaar ramvolle uitzending. Waar je net natuurlijk al een beetje de sfeer mee kon pakken van het feestje bij Lau thuis. Want daar kwam het eigenlijk gewoon op neer. En straks na 10:00 dan... Vandaag sprak ik nog met Rick Peters van Mes. Dat hoor je straks na 10:00 nog. Zo moet ik het natuurlijk zeggen. Maar er is ook nog iets anders aan de hand. En dat kan zomaar de inspiratie zijn voor iedereen die een carrière switch wil maken. Want soms heb je een droom en dan wil je die gewoon gaan najagen. En iemand die daar gewoon best wel prominent op socials jou in meeneemt. Dat is Senai. De echte naam Jannes. Hey, goeie avond.
1: Een hele goede avond.
0: Hey, allereerst om mee te beginnen. Wat zo'n switch, zo'n carrière switch, dat is nog wel wat. Wat drijft jou om aan die reis te beginnen eigenlijk? Want dat is het eigenlijk gewoon een reis, hè?
1: Een reis is het zeker. Nee, ik ben al heel lang gepassioneerd bezig met muziek. Ik draai ook al een langere tijd gewoon op feestjes, van bruiloften tot festivals tot... Ja, noem het eigenlijk zo gek niet op. En nou was ik eindelijk op het punt gekomen dat ik zei van ja, weet je, ik ga het toch gewoon echt serieus nemen. En toch proberen echt mijn baan te maken.
0: Dus, ja, want hoe gaat het dan als je op dat punt komt van dat je dat realiseert, zeg maar? Dat is een knop die omgaat. En ik kan me voorstellen dat dat wel even een ding is. Hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, voor mij is het op dit moment heel veel uitzoeken hoe het allemaal werkt en wat. Maar ja, verder, het is gewoon mijn grootste hobby. Het is iets waar je me s'nachts voor wakker kan maken. Waar ik ontzettend veel plezier uit doe. Uithaal. Mm-hmm. Ja, dan is het eigenlijk heel simpel om dat gewoon als drijfveer te houden. En dan ook als je van een beetje mensen om me heen feedback krijgt of ook weer... Dat ze het echt leuk vinden, die filmpjes of weet ik het wat. Ja, dat motiveert gewoon heel erg om er echt mee door te gaan en er echt iets van te maken wat dat betreft.
0: Ja, precies. En je vertelde net natuurlijk al een beetje dat je op heel veel soorten feesten hebt gedraaid. Als we het over Senai hebben als artiest, wie is Senai?
1: Nou ja, Senai, dat is een gast die eigenlijk gewoon lekker wil feesten, niet al te serieus, maar ook gewoon een beetje in de hardhouse, trends, Eurodance kant op wil gaan. Met een beetje afro's en Braziliaanse invloeden erin. Dat vind ik een hele mooie combinatie. Ja, verder gewoon een hele energieke gast. Maar ook omdat ik heel veel ervaring qua allround draaien heb. Ja, zijn in mijn mix ook altijd heel energiek en gewoon echt perfect voor elk feest. En ik lees de ruimte als het ware.
0: Ja, wat ik wou net zeggen inderdaad, want dat is inderdaad om de zaal energiek te houden wel belangrijk om te kunnen en om te doen. En laten we heel eerlijk zijn, dat is ook niet aan iedere DJ weggelegd om dat gevoel te hebben natuurlijk, hè?
1: Nee, dat verschil dat zie je wel, of iemand die de ruimte kan lezen, ja of nee. Maar ja, je moet iedereen een beetje meenemen op een soort reis, hè? En zo'n... De energie door de hele avond. Dat ze ook een keer een drankje kunnen halen. Dat ze ook lekker kunnen dansen. En dat je eigenlijk heel de tijd andere mensen aan blijft spreken die nou niet op de dansvloer staan.
0: Ja, precies. Hey, en je hebt natuurlijk de hele serie op je socials. Waar je jezelf ook zichtbaar maakt als artiest. Hoe belangrijk zijn socials voor jou op dit moment?
1: Ja, dat is echt niet normaal. Als ik nou terugkijk naar het begin van wat ik ben gaan doen met socials. Wat voor een zichtbaarheid en wat voor contact je komt met mensen, dat is echt bizar. Ik heb ook een paar leuke opdrachten eraan komen, wat dat betreft, via mijn socials.
0: Kijk, dat is altijd leuk. Kun je daar iets over vertellen misschien?
1: Zo doe ik mee aan een paar DJ-contests. Die win je dan, daar heb ik dan niet heel veel van gedeeld, omdat dat toen nog niet heel actief in was. Mm-hmm. Maar ook mensen die dan nou naar je toe komen, oh ja, goed bezig, of misschien kun je dit nog doen. Of als ik iets over een nieuw nummer post, dan krijg ik ook gelijk feedback van, oh ja, klinkt lekker, maar dit en dit kun je aanpassen. En dat helpt me wel ook gewoon in mijn groei als artiest zijn en het toch een stukje consistentie te bouwen. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ja, precies. Socials zijn dus heel belangrijk inderdaad. Maar je doet wat je zegt ook mee aan die DJ-contest. Even een gewetensvraagje. Wat vind je leuker? Vind je dat socials een te prominente rol heeft, een noodzakelijke rol op dit moment? Of niet?
1: Nou ja, de enige manier om überhaupt iets te bereiken tegenwoordig als nieuwe ondernemer, want zo is het, is door socials. En ik kan heel eerlijk zeggen, ik vind het het minst leuke van allemaal, maar hij moet iets, hè?
0: Ja, precies. Dat, je hebt natuurlijk die serie van kantoorbaan naar, hoe heet dat, fulltime DJ. Ik kan me voorstellen dat je daar misschien ook wat kritiek op krijgt van, hè, die doet het alleen maar voor het geld. Terwijl je net vertelt dat muziek een hele grote passie van je is. Hoe ga je met die kritiek om?
1: Nou moet ik zeggen dat ik die kritiek nog niet echt gekregen heb. En ja, ik leg dat gewoon lekker naast mij, want het is voor mij niet interessant. Ik weet hoe het zit. Ik doe het echt puur uit passie. En iedereen die anders denkt, ja, weet je, laat ze lekker denken. Die hebben een groter probleem dan mee als ik, denk ik.
0: Ja, precies. Zo is het natuurlijk ook wel weer. Hey, ja, dat is vandaag niet het enige eventjes dat we nu kennis hebben gemaakt met jou als artiest. Tenminste, we hebben deels kennis gemaakt met jou als artiest. Want ja, om 10:30 vandaag staat er ook nog iets tofs te gebeuren. Ik denk dat het leuk is als jij dat misschien aankondigt van wat we straks kunnen verwachten.
1: Ja, om 10:30 dan host ik de Weekend Boost DJ Session. En wat je kan verwachten is een setje van 30 minuten binnen de hardhouse en trance. Waar ik jullie gewoon een beetje meenemen in een energieke set om de avond mee te starten. Maar ja, het is weekend, hè, dat moet gevierd worden.
0: Zo is het inderdaad. Dat ga je straks dus allemaal tussen 10:30 en 11:00 horen. En voor de komende gigs en de dingen die je op de planning hebt staan, waar kunnen de mensen jou volgen?
1: Ja, op Senai Music. Dus op Instagram zit ik, op TikTok zit ik, op YouTube ook. Moet ik wel zeggen, daar ben ik minder actief op. Ja, en ik zou zeggen, volg mij daar. Ik post alles wat ik meemaak, wat ik doe als artiest zijnde. En zo kun je ook mijn hele groei daarin meebeleven.
0: Kijk, maak de reis met hem mee, zou ik zeggen. En ga hem gewoon lekker volgen op socials. En Jannes, dank je wel, hè.
1: Yes, hey, graag gedaan.

0: Luc van Dijk en Came to Party tijdens Weekend Boost op Breda nu. Straks na 10 uur hoor je alles over Mes Club. Wat er allemaal aan zit te komen, want die verbouwing is ook bijna klaar. Maar eerst heb ik nog iets anders voor. Ik heb nieuws uit België van een artiest die je misschien nog wel kent van het event Fysica en Clubcafé een tijdje terug.
1: Rechtstreeks uit België, dit is mijn nieuwste release, een remix van Armin van Buuren In and Out of Love. Enjoy!
2: Breda nu!

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement twee belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders om de staatskas te spekken. De regering van president Milei biedt de nationaliteit aan voor een minimale donatie van omgerekend €310.000 of een investering in staatsobligaties. Tegen een flinke meerprijs kunnen er ook partners en kinderen een paspoort krijgen. €90.000 per meerderjarige, ruim €22.000 per minderjarige. Volgens de Argentijnse regering geldt er wel een strenge screening om witwassen te voorkomen. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Het verkeer dan nog van de ANWB. 1 file staat er op dit moment. Die staat op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar. Daar verlies je 10 minuten van je tijd. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de rechterrijstrook die is daar afgesloten. En meldingen nog van het spoor. Eerder vanavond was er een systeemstoring tussen Rotterdam en Breda. Die beperkingen die zijn inmiddels weer voorbij. En vanaf nu rijden de treinen normaal en neemt de vertraging af. Wel is het zo dat als je tussen Almelo en Hardenberg moet reizen, er geen treinen rijden op dit moment vanwege een defecte trein. En dat duurt naar verwachting tot 21:15.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Tien over tien is het inmiddels geworden. Je luistert naar Breda Nu. Met nu Sanchez. Lady Luck in the rework. En over reworks gesproken. Iets voor het nieuws hoorde je ook een hele...

gaat uitbrengen. En noem het allemaal maar op. Zometeen hoor je nogal wat of heel veel over Mess Club. Eerst even terugblikken op die heerlijk warme zomer van dit jaar. En dat mag ook zeker wel met temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot 22 tot 23 graden komende week. Poeh, hé, dat wordt nog zweten in oktober. Niet normaal.

0: Misschien wel een van de zomerhits, zo niet de zomerhit van de zomer van 2026. Another N54 Ultra, Talk to You tijdens Weekend Boost op Breda nu. En inmiddels is het 10:15 geworden. En ja, de bezoekers van MES de afgelopen tijd, die zullen het waarschijnlijk wel gemerkt hebben. Er was daar het een en ander gaande. Er werd nogal wat geklust en gedaan in MES. En dat was vooral rondom de kleine zaal.
1: De kleine zaal van de MES, die is niet meer, is een grote transitie begaan. En omgedoopt tot MES Club. Met nu dus de einddatum in zicht van die verbouwing. Eind oktober. Ja, daar staan de eerste acts alweer aangekondigd. Ja, voordat we daar komen, even terug naar het begin. Want die kleine zaal die was natuurlijk gewoon op. Dat had je natuurlijk al eerder ook bij Breda nu verteld. Ja. Ja, hoe is het hele idee eigenlijk ontstaan, het hele concept om het als een club te gaan branden?
2: Omdat je op dit moment gewoon echt een goede plek mist in Breda. Dat het echt een clubgevoel vertegenwoordigt. Dan gaat het niet alleen om de nacht hoor, maar een club is echt wel een plek waar eigen speeltuin voor talent. Het maakt niet uit wat voor tijdstip of de dag dat is. Dat kan overdag, 's avonds en ook in de nacht zijn. Plek waar mensen muziek kunnen ontdekken, waar artiesten zichzelf kunnen ontdekken, waar artiesten een mooi podium kunnen krijgen. Maar ook voor artiesten die in een kleinere setting willen optreden. Het is echt gewoon een speeltuin.
1: Ja, ontzettend breed eigenlijk. Meer denk ik misschien wel wat de meeste mensen zullen denken als je een club noemt die al gauw... Ja,

0: rampende club midden in de nacht voor zich zien, zeg maar.
1: Ja, dat is het eerste wat je eigenlijk aan denkt, maar dat is het niet. Kijk, in onze oude kleine zaal was ook een plek waar heel veel bandjes optraden, waar kids ook oefenden om ook in een band op te treden. En waar we ook veel nachtproducties hadden. Dus het is altijd al een... Het is ooit gebouwd als een café. En toen het de functie van café ophield, toen is er een zaal van gemaakt. Maar het is eigenlijk nooit gebouwd als zaal. En dat is ook de reden dat we dit nu doen, omdat de faciliteiten ook niet toereikend waren. En ook qua... het was best wel wat geluidsoverlast, omdat het niet meer voldoet aan de normen, of voldeed aan de normen van nu en in de toekomst. En was het altijd gewoon wel een charmante plek. Waar artiesten het altijd en bezoekers ook altijd heel leuk vonden, heel knus. Maar eigenlijk ook gewoon wel ook niet praktisch en totaal onhandig met die pilaren midden in de zaal. Gekke afmeting ook. Als je binnenkwam, dat deden bijna als de deur open ging, dan stond je eigenlijk al aan de bar. Een hele mooie plek waar veel artiesten die heel groot zijn geworden, zo'n Mo of een Trigger Finger. Of in corona zou Goldband er eigenlijk staan. Nou, die hebben dat daarna gewoon overgeslagen. Mm-hmm. Maar het is wel een plek waar artiesten die onderweg naar Sterrendom langskomen en zichzelf ontwikkelen. En dat willen wij doen in de volledige breedte van het muzikale spectrum. Dat is ook wat je als poppodium doet natuurlijk. Je hebt een hele brede focus. Omdat je dienstbaar bent aan de samenleving. En wat in de samenleving speelt, dat programmeren wij. En dat gaat dus, ja, wat ik net zei, van de middag tot aan de nacht.
0: Mm-hmm. Ja, als we dan want je hebt nu al best wel wat acts genoemd, ook onder meer uit het verleden. De eerste acts, die staan inmiddels gepland. Rodan Boys, Grote Geelstaart zag ik voorbij komen. Cavolo Nero en Keshvara. Vooral bands, ja. Inderdaad. En Sluwe Vos in het tweede weekend. Met house en techno. Iets wat, nou ja, wat ik net al zei, als je zegt een club, dan zie je dat soort dingen wat meer voor je. Ja, je had het ook over een broedplaats voor muziek, het ontdekken van muziek. Anderhalf jaar lang hadden we in de binnenstad natuurlijk Clubcafé. Die boden onder meer ruimte voor hostings zoals Physica, Dawn, wat nu is meer gestreken in Club Baron bijvoorbeeld. Gimme That Aux van Tim Hawks. Zomerklok, wat dan weer vanuit studenten van de BUAS werd georganiseerd. En dan weet ik dat jullie geloof ik in het verleden ook wel eens iets met de bedrijven Stage overnamen, dat bij jullie is, hè?
1: Ja, dat doen we samenwerken ook met BUAS. Dus we hebben ruimte voor nieuwe concepten vanuit jongeren en studenten. En dat is natuurlijk een gemis, zo'n plek als Clubcafé. En het is gewoon zonde. En dan ben je Baron blij dat er ook wat wordt gedaan. Ja, de plekken waar je de nacht kunt ontdekken, dat is steeds minder. En wij kunnen ook niet ieder weekend... vrijdag en zaterdag dat te bieden of donderdag. Dus wij zullen kiezen zoals we dat altijd hebben gedaan, wel momenten uit. En we zijn van plan om met residents te gaan werken. Wisselende residents die avonden kunnen invullen. En daardoor ook gewoon bevriende DJ's, maar ook live acts kunnen uitnodigen. We gaan ook wel een oproep doen van die zaal is dadelijk klaar. Ga hem gebruiken. Ga dingen bedenken. Ga beginnen. Ga het gewoon doen.
0: Ja, precies. En even terugverwijzen inderdaad ook naar Clubcafé met avonden zoals collectieven, zoals Ruis en Gloed. Maar ook de andere initiatieven die ik net al heel even kort noemde. Nou ja, je zegt eigenlijk al van kom naar ons toe. Waar moet zo'n concept, zo'n idee aan voldoen? Wil het een Mes Clubavond worden volgens jou?
1: Dat heel breed zijn, want wij programmeren van techno tot aan drum and bass en hardcore. Veel hip-hop dingen, dus het is gewoon kennis van muziek. We gaan voor kwaliteit. Zorg dat je een achterban hebt en in staat bent om een community te bouwen. Dat is eigenlijk al het begin van mooie dingen. Dus we bieden ook gewoon ruimte aan mensen die willen starten, die een idee hebben, die jong zijn en ambities hebben. En dan kom met ons praten.
0: Ja, precies. Hey, bij die verbouwing, net noemden ze over die pilaren die vrij onhandig stonden. Geluidsoverlast noemde je net ook al heel kort even.
1: Ja.
0: Alles is nu behoorlijk wat meer geïsoleerd, heb ik voorbij zien komen inderdaad. In het verleden, vooral met de avonden van Mass by Night, weet ik nog wel dat er toen een pilot draaide vanuit de gemeente van dat je een paar keer in het jaar tot 6 uur door mag gaan. Betekent het feit dat het nu allemaal wat beter geïsoleerd is, dat dat ook meer ruimte biedt nu daarvoor?
1: Nee, dus er zijn op jaarbasis 10 keer is een mogelijkheid om tot 6 uur door te gaan. En wij zijn eigenlijk vrijwel de enige partij die dat daar gebruik van maakt. We hadden afgelopen weekend nog Tribe, een drum and bass nacht, tot 6 uur. In oktober hebben we Pulse, dat is onze technoavond. Dan gaan we ook weer tot 6 uur weekend. En dan hebben we met Turf weer 2 nachten dat we tot 6 uur doorgaan. Dus we maken daar gretig gebruik van. En maar dat is vaak dat die nachten doen we dan in de grote zaal. En vaak ook grote zaal in combinatie met de kleine zaal. En daar zijn we aan die spelregels verbonden. Dus dat hoop ik dat de gemeente dat gaat verruimen. Ja, en dat er ook andere plekken in de stad zijn die dat ook aandurven om dat te doen.
0: Ja, want zijn die zoveel avonden, dat is denk ik, iedere partij mag van dat x aantal dagen gebruik maken. Het is niet we hebben zoveel dagen en wie het eerst komt, wie het eerst maalt dan.
1: Ja, precies. Dus voor de stad is bepaald dat er 10 nachten tot 6 uur georganiseerd kunnen worden. Dus wij vragen per editie een vergunning aan. En er moet aan allerlei voorwaarden voldoen. En er wordt iedere keer getoetst. We krijgen ook iedere keer controle. Dan wordt er gekeken of dat wij aan de spelregels voldoen. Dus dat is het. Dus wij maken daar als enige volgens mij nu gebruik van.
0: Ja, precies. Hey, iets anders wat ik ook nog voorbij zag komen een aantal weken terug of vorige week. Weet even niet meer precies wanneer. Een crowdfundingsactie voor het eindsprintje. Was dit uiteindelijk toch nog nodig voor dat laatste stukje? Is het bijvoorbeeld net wat duurder uitgevallen? Of hoe zit dat?
1: Nou ja, kijk, wij kunnen gelukkig, we hebben geen buffer als MES zijnde. We zijn ook een stichting, dus wij kunnen niet veel winst maken, een klein beetje. We komen ook van een situatie waarin we een aantal jaar in de min hebben gedraaid. Waardoor ook de klachten van de buurt en met die geluidsoverlast en dat die zaal ook op was, hebben we besloten om te gaan starten. Dus we hebben het, zeg even, 2/3 tot 3 bieden hebben kunnen dekken met de lening. Maar het overstuk, daar hebben we nu geld voor nodig om dat af te maken. Dus we gaan het sowieso afmaken. Dus we zijn wel met verschillende partijen die dat kunnen ondersteunen ook bezig, maar ook met onze achterban om te kijken of dat zij dat ook een warm hart toedragen en daar graag een steentje aan willen bijdragen. En dat loopt nou best wel goed. Het is gewoon een heel, heel dure verbouwing, omdat je qua geluidsisolatie moet het echt wel goed zijn. We hebben bureaus ingeschakeld om daar plannen te doen en metingen te doen. Ja, we hebben echt geen zin meer om allemaal klachten te hebben. Daar zijn we nu al een beetje klaar mee, eerlijk te zijn.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Mooi is ook dat het niet zomaar een zaal is. Dat we ook samen zijn gewerkt met deconstructiekunstenaar die met lijnenspel werkt. En daar hebben we dus de wanden mee ontworpen. Dus dat is ook een van de mogelijke tegenprestaties, is dat je een print krijgt van zijn kunstwerken en ook merch kan kopen. Nou, er zijn allerlei leuke tegenprestaties waar je dan voor kunt kiezen.
0: Ja, dus niet de crowdfundingsactie alleen voor het crowdfunden, maar ook eigenlijk een soort samenwerking onderling, zo kun je het zien.
1: Hoe bedoel je samenwerking onderling?
0: Met die merchandise en dat voorbeeld.
1: Ja, dat is altijd als je crowdfunding doet, dan moet er iets tegenover staan. Kijk, er zijn ook mogelijkheden om gewoon te doneren, maar het werkt altijd gewoon goed om dan ook een tegenprestatie te kunnen uitkiezen. Dus dat hebben we dan gedaan. We hebben een aantal mogelijke tegenprestaties waar mensen uit kunnen kiezen die gekoppeld zijn aan een specifiek bedrag. Dus als mensen daar voor de kunst te gaan, dat is crowdfunding platform, en dan even op MES zoeken, dan kom je bij onze crowdfunding pagina. Mm-hmm. En op onze socials houden wij een vlog bij over hoe de verbouwing zich vordert. En deze week, vandaag hebben we een nieuwe aflevering gepost, waar we ook kunstenaar interviewen. En die heeft in zijn ontwerp ook is hij geïnspireerd op de Drie Kruisen van Breda.
0: Okay,
1: en heeft ook geïnspireerd op het wat lijnenspel die in het aan de buitenkant van het oude gedeelte van Officiersmes zitten. Dus ook met een sterke link naar Breda. Het is echt te gek geworden.
0: Ja, precies.
1: En
0: ik kan me voorstellen dat mensen nu wel heel erg nieuwsgierig worden naar de opening. En ja, de vlogs geven natuurlijk al een aardig beeld. Maar er komt toch dat openingsweekend eraan. Wat kunnen we dan verwachten?
1: Nou, we gaan eigenlijk al op de 15e open. Dus we hebben een Peyton en de Big Damn Band. En dan hebben we eigenlijk al 4 avonden achter elkaar. Maar zijn we nog niet klaar. Dus ik denk dat wij dat we mensen kunnen ontvangen. Maar nog een puntje op de i moeten dan nog gedaan worden. Dus we verwachten eind oktober, begin november echt helemaal klaar te zijn. Dus het zal voor de bezoekers ook nog zijn van dat ze nog wat restpunten zien. En dat je denkt, oké, nee, er moet nog even wat gedaan worden. Maar dat is voornamelijk afwerking.
0: Mm-hmm.
1: En want we zijn 1 juni dicht gegaan. En het is echt bizar. Hoe snel er is gewerkt samen met de aannemer Breda Bouw. Die hebben echt een fantastische job gedaan. En ongelooflijk snel gewerkt. Maar ja, er zitten toch altijd wat dingetjes tegen. Maar dat is allemaal geen probleem. Dus we kunnen gewoon, volgens planning kunnen we open. En die restpunten die lossen zich vanzelf wel op in de weken vanaf de 15e.
0: Ja, precies.
1: En je vroeg natuurlijk wat het openingsweekend.
0: Ja.
1: Dus we hebben dan eigenlijk het officiële openingsweekend met Grote Geelstaart. Fantastische band die nu echt uit Capelle bij Goes.
0: Mm-hmm.
1: Gefriete rock. Ik weet niet hoe ik het moet typeren, maar die hebben alle op Best Kept Secret en Lowlands gestaan. Doen nu een tour die overal uitverkoopt. Die show is al uitverkocht op de 23e. Dan hebben we de 24e Wonan Boys ook uitverkocht. En die zondag zijn er wel kaarten voor Kees Savara, Cavolo Nero en Kees Savara.
0: Mm-hmm.
1: En dan de week daarna, de 30e, de 31e. Ik heb het niet aan mijn hoofd, is de Sluwe Vos. Dus we hebben er echt zin in.
0: Er komen wel echt ontzettend toffe dingen aan, als ik het al zo hoor. En al lekker uitverkocht, ja. Dat is natuurlijk ook altijd wel
1: ja, dat is een vliegende start. Dus we kunnen ook nu na de verbouwing kunnen we qua capaciteit verdubbelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus kunnen we iets meer dan 200 bezoekers ontvangen voor kort. En wat meer voor de nacht. Dat heb je toch wel meer verloopt door de avond heen.
0: Ja, precies.
1: Heel benieuwd.
0: Hey, en voor de events die nog komen gaan, waar kunnen de mensen dat zien? En terecht
1: gewoon op onze website, mes.nl. En de socials goed volgen. We hebben een heel druk najaar met echt veel mooie grote shows. Ook op externe locaties. We programmeren in Chassé, Waalsekerk, Lutherskerk, Pier 15, et cetera.
0: Voor ieder wat wil ze eigenlijk wel.
1: En volgend jaar bestaan we 25 jaar. Dus dan wordt het een jubileumjaar met allemaal echt hele toffe dingen. Heel tof programma. Dus we gaan de grote ex van vroeger gaan we terugvragen. En het wordt echt een fantastisch jubileumjaar. En waarin we hopelijk ook qua artiesten die we boeken boven onszelf uit gaan stijgen.
0: Dat klinkt heel veelbelovend. En tot slot, voor degene die events willen organiseren, want Mes Club is natuurlijk ook de plek om muziek te ontdekken. Hoe kunnen zij het beste bij jou terecht?
1: Nou ja, bij Mes terecht. We hebben programmeurs die dat met alle liefde oppakken. Dus even een mailtje sturen naar info@mes.nl en dan komt het vanzelf op de juiste plek terecht.
0: Ja, Rick Peters dus over alles wat we kunnen verwachten de komende tijd met Mes Club. Straks na de Breda Update, de Weekend Boost DJ Session deze week van Senai. Eerst Pablo Aristimuño, moet ik goed zeggen, You the Type. You the type.

0: heb net even stiekem zitten oefenen. Pablo Aristimuño, Eurotype tijdens Weekend Boost op Breda nu. Inmiddels iets over 10:30 is het geworden. Tijd voor de Breda-update.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog.
0: Het weer dan van Weerplaza. Dit weekend wisselend bewolkt met zon en enkele wolkenvelden. Maxima die liggen rond een graad of 20. En daarbij staat weinig wind. En na het weekend dan wordt het warmer met dinsdag lokaal 22 tot 23 graden. En enkele buien die zijn dan weer daarna mogelijk. En ook de wind zal dan geleidelijk toe gaan nemen. Aan de 20 graden, ja, daar komen we dan de rest van de week niet meer aan. Dus geniet nog even van die Indian Summer, zou ik zeggen. Het verkeer van de ANWB. Op dit moment staan er geen files. En op het spoor, ja, daar zijn nog wel enkele meldingen. Een enkele melding. Dat is tussen Almelo en Hardenberg. Daar staat een defecte trein. En tot 11:45 rijden daar op dat traject geen treinen. En voor station Breda van de lift op spoor 5-6 is op dit moment niet bekend of dat de lift werkt. Dus je hebt de kans dat je daar voor een gesloten deur staat.
2: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Nu tijd voor de Weekend Boost DJ Session. Dit is Senai.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Breda

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden... en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw-namen van opnachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveld van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederland. Bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.